0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won in Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm. Het CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag en strandt met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven. Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lagaard voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat Anders, de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. De Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-Gent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
2: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellig

0: avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
2: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen zijn we eigenlijk dazu aufgefordert. En deswegen werden we die andere partijen ook einladen. En we werden dan zelfs zien of die Brandmauer fällt of die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nu goed.
1: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
3: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden. De komende week geleidelijk aan warmer.
4: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

je genoten van je weekend? Ik hoop van wel. Een hele goede morgen. We kwamen binnen met Ricky Garden en Such a Night. Hopelijk heb je een zalige nacht gehad. En ben je klaar om de week te beginnen met de RBS?

maandagochtend is toch nog wel iets anders dan de andere ochtenden van de week. Vind ik een beetje lastiger. Maar dankzij de zalige muziek van Luther Vandross en Mariah Carey bijvoorbeeld, wordt alles toch een beetje draaglijk. Je hoort de Endless Love. Straks gaan we naar 1981 met Toy and Suspicion. Maar eerst Lady Gaga.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Classics. Dat is het recept hier bij RBS. Van 's ochtends vroeg tot in de avond. En 's avonds heb je dan ook nog de heerlijke concept radioprogramma's, zoals dat heet. Moet je zeker eens naar luisteren. Ook altijd de moeite. Verschillende genres komen aan bod. Je hoort Henri en Dr. Shai met Sola.

0: Blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer in

zou bijna zeggen ready for the weekend, maar de weekend is net gepasseerd. Maar dit kan je nog altijd doen, dromen van het weekend dat er aankomt natuurlijk. Girls Aloud waren dat. Gaan even kijken welke weer het vandaag wordt. Vandaag is het lokaal hier en daar toch wel wat nevel te bespeuren. Misschien ook een mistbank links en rechts. Maar dat vind je het meestal als je in de Ardennen aan het ronddolen bent. En ochtendgrijs, dat gaat snel verdwijnen bij ons. Elders begint de dag dus vrij zonnig. Met voornamelijk hoge wolkensluiers. En de rest van de dag verloopt overal vrij zonnig. Met slechts wat hoge bewolking of enkele stapelwolkjes. Maxima zo'n 20 graden. Hier is Money Love.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
1: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
0: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
1: Bikeparts, we make you ride.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

25 jaar oud. Ja, een kwart eeuw. Je hoorde Judith met You. En de voorplaatje van nu. Al 17 weken in de hitlijsten, namelijk Sienna Spiro met Material Love. Dit is Simply Red.

van de Grauw met Jaap Reesema, laat me nooit meer los. Ik ga jou even loslaten. Ik hoop jij mij ook een beetje, want ik heb dringend nood aan een verse tas koffie. En ik ga de microfoon doorgeven aan Jeroen Verkruijsen, want die komt er om 8 uur aan met het nieuws. Nationaal nieuws, zo ben je weer volledig mee met alle actualiteit. En daarna ben ik er terug met het tweede luik van de ochtendshow. Hier is nog Nino De Angelo. Tot zo, tot na het nieuws.

0: in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Remco Evenepoel is voor het vierde jaar op rij wereldkampioen tijdrijden. Hij won een Montreal met bijna 1 minuut voorsprong op Filippo Ganna. Volgende week kan Evenepoel in Montreal ook wereldkampioen op de weg worden. De extreemrechtse partij Alternatieve für Deutschland heeft met ruim 38% de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg voor Pommern gewonnen. Ze halen zo dubbel zoveel zetels als bij de vorige verkiezingen. En AfD wil zelf een regering vormen, zegt voorman Leif Erik Holm.
7: We zijn met afstand sterkste kracht hier in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sind wir eigentlich dazu aufgefordert. Und deswegen werden wir die anderen Parteien auch einladen. Und wir werden dann selbst sehen, ob die Brandmauer fällt oder die Ausgrenzung einfach weitergeht. Nur gut.
6: De CDU van bondskanselier Friedrich Merz leidt daar een historische nederlaag. Een strand met net geen 5%, zelfs onder de kiesdrempel. Ook elders verliest CDU-zetels, maar bondskanselier Friedrich Merz wil aanblijven.
8: Wat jetzt zu tun is, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit en Geduld. Ik werde dat aufbrengen, als Parteivorsitzender der CDU en vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
6: Merz zegt dat hij Duitsland door veranderingen wil leiden. Bij ons zetelt Egbert Lachaert voortaan als onafhankelijk Vlaams parlementslid. Hij verlaat anders de partij die vroeger Open VLD heette. Daar was hij ook 3 jaar lang partijvoorzitter. Vorige week schoof Anders hem aan de kant als fractieleider in het Vlaams parlement. En dat was voor hem de spreekwoordelijke druppel. 6 mensen zijn gewond geraakt bij een auto-event in Avelgem in West-Vlaanderen. Een auto ging daar uit de bocht en belandde in het publiek. Een vrouw raakte zwaar gewond, maar ze is niet in levensgevaar. 5 anderen zijn licht gewond. De bestuurder is opgepakt. Oekraïense president Zelensky en Amerikaanse president Trump gaan elkaar deze week ontmoeten in New York. Dat hebben ze afgesproken tijdens een telefoongesprek. Zelensky schrijft op X dat dat gesprek veel kan veranderen, omdat er diplomatiek veel beweegt. En in het voetbal wint Club Brugge ruim van de Racing Genk 3-0. En KV Kortrijk won voor het eerst 1-0 tegen SK Beveren. Union A-agent staan nu aan de leiding. Club Brugge is derde. Door zijn eerste overwinning springt KV Kortrijk naar plaats 16. Al is dat eigenlijk een gedeelde laatste plaats met Cercle Brugge en KV Mechelen. Geregeld zon vandaag met 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
9: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
10: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
11: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
10: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
11: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

uit 1972. Slade hoor je met Look What You Done. Maandag 21 september, iets na 8 uur. Misschien ben je wel al op, maar nog niet wakker. Dat kan gebeuren, zeker als het maandag is. Wel, ik ga je daar een beetje bij helpen. Zoals met deze song bijvoorbeeld. Hold on tight, hier is ELO.

TLC met No Scrubs. Straks komt de meteor er nog aan voor jou. Die is nog altijd hopeloos op zoek naar de nooduitgang. En Ricky Martin, die staat hier ook nog klaar met La Copa de la Vida. Maar eerst, comme il faut.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

meteor en nooduitgang. Soms heb je dat eens nodig, hè, die nooduitgang. En soms kan een aangename tentoonstelling je ook wel een beetje verstrooien. En naar aanleiding van de Wereld Alzheimerdag opent in woonzorgcentrum Aymanshof in Dendermonde een fototentoonstelling. En bewoners die staan centraal met een portret en hun favoriete lied. Je kunt daar terecht in Dendermonde voor een hele mooie fototentoonstelling. En die tentoonstelling die gaat dus door in het rusthuis in Dendermonde, in het Aymanshof in Dendermonde. En de expo is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het rusthuis.

0: Stitches.
1: Stitches van Shawn Mendes en de Four Meteor met nooduitgang. We zijn 21 september en er is weer iemand jarig, absoluut geboren op 21 september 1972. Hele gelukkige verjaardag, Liam Gallagher, een van de twee van Oasis.

William Gallagher, geboren op 21 september 1972. En de andere, weet je nog hoe die heet? Ja, dit is niemand minder dan Noel Gallagher. En samen vormen ze, ik moet vormen zeggen, niet meer in de verleden tijd spreken, want ze zijn volop weer bezig en ze gaan binnenkort weer volop gaan optreden. Dus ze zijn lid van, of ze zijn gewoon Oasis. Je hoorde ze met hun grote hit Wonderwall uit 1995. En zo leerden we allemaal Oasis kennen. En de broertjes Liam en Noel Gallagher. Straks onze radioklassieker, de Stevie Jacks met Seasons in the Sun, een hit uit 1974. Maar eerst La Copa de la Vida. Hier is Ricky Martin.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En de Flying Doctors zijn er ook vandaag weer om 10 uur en 5 voor 5. Borgen is er om 10 voor 11. En Sterrenwensenochtend, dat mag u verwachten om 10 voor 12. De week van Hans Interseer is er om 12 uur. En Clips à la carte zijn er om 5 over 12. Comedy, dat is er om 12:30. En Yesterday met John Persijn is er om 5 over 1. De Paradijsvogels zijn er om 2 uur. En dan zijn er twee films. Moeder, wat zijn we rijk? Om 5 over 3. En haar naam was, dat is er om 16:30. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En de Dingen des Levens met aflevering 14.324. Dat is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos. En dat met aflevering 9.533. Dat is er om 18:55. Rotterdam is er vanavond om 19:55. En Breedbeelds Close-up is er ook om 19:50.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Anna V. Jonkolle hit uit 1998 van Bewitched. En met deze band, een band die perfect past voor een maandagochtend, vind ik, ga ik richting 9 uur en plaats maken voor de collega's. Hier zijn A Song for You van Sunday Blues. Tot vanavond in Zuidwijk. Of

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Aalst.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboete opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum Te Verhoog in Hammen bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stapkantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hammen hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
6: 690
0: 690.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: feitenkalender.
1: De Lassies maken een comeback en dat in Berlaren. Op dinsdag 6 oktober vieren Jelle Kleijmans, Sam Verhoeven en Steven Minchens hun 10e verjaardag als groep met een gloednieuwe show. Na optredens op cruises, in cultuurhuizen en zelfs in Las Vegas duiken ze opnieuw het podium op. Deze keer brengen ze het repertoire van de babyboom-generatie, met herkenbare klassiekers en de nodige humor. De voorstelling vindt plaats in cultuurhuis Stroming in Berlaren en start op dinsdag 6 oktober om 2 uur in de namiddag. De Lassies. 3 stemmen, 1 piano en een flinke portie nostalgie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op 220. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 10 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Ons land verwacht geen problemen in de gas- en oliebevoorrading, ondanks een dreigende energiecrisis. Dat zegt minister van Energie Mathieu Bihet in De Morgen en Le Soir. Hij zegt daarin dat ons land vooral importeert vanuit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk via Zeebrugge. En dat noemt hij een belangrijk voordeel. De Belgische gasvoorraad staat nu op 80%. Er ligt wel een noodplan klaar voor mocht er toch een tekort dreigen. Voormalig radiomaker Sven Pichel spreekt voor het eerst sinds de zaak van kinderporno waarin hij betrokken was geraakt. Dat doet hij in een nieuwe opvallende reeks op streamingplatform Streams. De reeks heet Het Bestaat en gaat over kindermisbruik met slachtoffers, experts en dus ook daders. Pichel zegt in de reeks dat hij zich nog altijd enorm schaamt. Vooral minder energiezuinige woningen stijgen in prijs tot bijna 6%, blijkt uit cijfers van Immosite Immoscoop. Volgens dat platform zoeken kopers door de hoge woonkosten en rente steeds vaker naar betaalbare, minder energiezuinige woningen. Op de algemene markt stegen de prijzen van huizen en appartementen wel, maar minder sterk dan de inflatie. De Belgische bekende paleontoloog Pascal Godefroy, directeur van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, is op non-actief gezet. Federaal minister Vanessa Mats van Wetenschapsbeleid bevestigt dat nieuws uit de Standaard. De zaak draait om de toewijzing van een opdracht rond het opzetten van een nieuw aangekocht skelet. Die ging naar het bedrijf van de vrouw van de dinosaurus-expert. Er loopt nu een onderzoek. De VS en China gaan opnieuw praten over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer afspraken maken over het uitwisselen van informatie over veiligheidsrisico's. Beide landen willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Ook een mogelijke verlenging van hun handelsbestand en de levering van zeldzame aardmetalen staan op de agenda. Geregeld zon en 20 graden en de komende week geleidelijk aan warmer.
6: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Really Saying Something. Het was de Amerikaanse Motown meidengroep The Velvets die het nummer al opnam in 1964. En dit was de coverversie uit 82 van Bananarama. Twee uur lang grote classics en hits hier bij RBS. Een heel goeiemorgen.

0: It's So Quiet. Ja, het is ook alweer geen origineel nummer, want het is een bewerking van een nummer van Betty Hutton uit 1951. En dat was dan weer gebaseerd op een Duits lied van lang geleden. Björk, oh, It's So Quiet.
1: RBS, de gezelligste radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

allernieuwste werk hoor je bij ons hier bij RBS op deze maandagochtend. Another N54 Ultra was dat met Talk to You. We gaan nog eens terug in de tijd, richting 2011, met dit nummer van Chris Brown. Een van zijn grootste internationale hits. En het nummer zou trouwens op amper een kwartiertje geproduceerd zijn. Chris Brown is dit met Yeah, Three Times.

Aretha Franklin was dat met A Deeper Love. En daarvoor ook nog Chris Brown met Yeah, Three Times. Nederlandstalig werk van Wim de Kranen. Man die trouwens ook een tijdje werkte als acteur bij het gezelschap van Romein de Koning. En kwam later ook in de Vlaamse kleinkunstwereld terecht onder artiesten als Miel Kools. Dit is Wim de Kranen. Breek uit jezelf.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

opvallend genoeg hun allereerste officiële samenwerking. Daarvoor hebben we dus moeten wachten tot 2026. Jennifer Lopez was dat samen met David Guetta en Save Me Tonight. En ook dit is nog nieuw van Take That met You're a Superstar. En daarmee gaan we stilaan richting 11 uur. Zo dadelijk nieuwtjes uit onze regio hier.

0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboete dus opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum Te Verhoog in Hamme bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stapkantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hamme hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Don't Live Here Anymore. Een trage, hartverscheurende ballad was dat van Rose Royce met de liedzang van Gwen Dickey uit 78. Nog een uurtje lang classics en hits hier. Een heel goede morgen. Welkom bij ons hier bij RBS.
1: De lekkerste liedjes, de grootste hits. Je hoort ze hier met Guy de Prater.

is hun bekendste nummer toch wel deze. From Disco to Disco uit 96. De Whirlpool Productions, het Duitse house trio uit Keulen was dat. Heel wat classics en hits in ons programma hier. Ook nog Pepino DiCaprio, muziek van The Boys, van Boyzone. En Bart Kyle met zijn Zot Verliefd komt er ook nog aan, straks na de reclame. Maar eerst Robbie Williams nu. Dit is Eternity.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

schijnt een nummer dat hij opdraagt aan zijn eigen echtgenoot Luc Appermond. Bart Kuil was dat met Zot Verliefd. En muziek maken samen met je broer moet leuk zijn, maar zo alleen moet het ook wel kunnen, denk ik. Een solo nummer deze keer van Like Mike, zonder Dimitri Vegas dus. Dit is Memories.

hoort vooral de stem van Ronan Keating. Het is een nummer eigenlijk origineel uit 1970 van Cat Stevens. Je hoorde de versie van Boyzone. Dat was Father and Son.

0: dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

Dat was dat met Be Mine. En deze man komt uit een bijzonder muzikale familie. Zijn vader was jazz-trompetist Don Cherry. Zijn halfzus is Nene Cherry, bekend van onder andere dat nummer Buffalo Stance. Dit is Eagle Eye Cherry met Safe Tonight.

My Old Piano was dat nog van Diana Ross na Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Twee uur lang al die classics en hits hier tussen 10 en 12. Het zit er alweer bijna op deze maandagochtend 21 september vandaag. Maak er alvast nog een heel fijne maandag van. Morgen om 10 uur hoor je me terug hier bij RBS. Tot morgen.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Sinds 10 uur vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3 uur vertrekt vicepremier Prevot naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets?

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Dromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

Vandaag is er Helemaal Regionaal. Helemaal Regionaal. Een live radioprogramma met het accent op de regio. Boordevol met leuke weetjes en activiteiten die plaatsvinden in onze regio. Wil jij ook je vereniging of bedrijf in de kijker zetten? Laat het ons weten op redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. Tot zondag voor Helemaal Regionaal. Vanaf 10 uur op RBS. Op 3 frequenties in jouw regio. What?

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 1 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboete dus opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum Te Verhoog in Hammen bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stap kantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hammen hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Goedemiddag allemaal, maandag 21 september. Welkom bij de radio met de classics en de hits. Dit was zo'n classic uit 85, Marlene on the Wall van Susan Vega. Backstreet Boys, die komen eraan. I Want It That Way. Maar Bruce Springsteen heeft zo zijn eigen manier. Hier is een hitsingle uit datzelfde jaar, van daarnet 85.

Ja, ze weten wat ze willen. I Want It That Way, dat waren de Backstreet Boys. En zo komen we aan onze eerste drieling voor vandaag met als hekkensluiter Justin Bieber, Love Yourself. Heel belangrijk. Melanie C is er met I Turn You On. Maar eerst deze van Crystal Waters, hier is Gypsy Woman.

0: gasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

De Romeo's die blijven maar hits maken en die blijven maar scoren. Ook die optredens zijn nog altijd wel gewild en legendarisch. Ik zag jou maar even daarnet. En Kate Ryan, die volgde met Voyage, Voyage. Hit is Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. En zometeen ook Philip Robrecht op uw radio. Met zijn magisch nummer uiteraard uit 92, Magie. Welkom bij RBS Radio op deze maandag 21 september.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Dat was Shaky Ram met Burna Boy. Ze hadden het over Die Die. In Excess, een van de hits van hen. Hier is Disappear. Voor het eindzin en het weerwicht van 2 uur beloof ik je nog muziek van Waterlanders. Beter dan zomaar wat. En Swing Out Sister met Surrender.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+. Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
1: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
1: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
1: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2:00.
3: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Sinds 10:00 vanmorgen zijn de topministers van de federale regering bijeen voor de start van het grote begrotingsoverleg. Daar moeten ze op zoek naar 10 miljard euro besparingsruimte. Het overleg vertrekt van een startnota die premier De Wever aan alle coalitiepartners heeft bezorgd. De onderhandelingen duren vandaag maar een halve dag. Om 3:00 vertrekt vicepremier Prévost naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar een docent van 2 kunstscholen in het Franstalige hoger onderwijs. De man zou meerdere studenten seksueel misbruikt hebben. Nadat er meldingen binnenkwamen, stapten beide onderwijsinstellingen naar het parket. De docent is intussen geschorst en niet langer actief op de beide scholen. De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft een man laten aanhouden die afgelopen weekend vluchtte voor een politiecontrole. Tijdens de achtervolging haalde hij volgens de politie snelheden tot 218 km per uur en bracht die vele andere weggebruikers ernstig in gevaar. De achtervolging eindigde met een crash op de E34. De man, een Roemeen van 28, had vermoedelijk diverse iPhones gestolen. Het zat er al even aan te komen. Dieselbrandstof bereikt morgen een nieuwe recordprijs. Door een stijging met 3,3 eurocent komt de officiële maximumprijs per liter boven 2,5 euro uit. Dat is zelfs nog meer dan bij de piek in april. Ook voor stookolie is er vanaf morgen opnieuw een lichte prijsstijging. En in Italië wil premier Giorgia Meloni de burka en de niqab op scholen verbieden. Een bedekt gezicht op school is onfatsoenlijk, zei ze op een bijeenkomst van de jongerenafdeling van haar partij Fratelli d'Italia. Meloni wil ook een wettelijke beperking op het aantal buitenlandse kinderen per klas. Een kleine 12% van de Italiaanse scholieren heeft niet de Italiaanse nationaliteit. Volgens de premier komen beide voorstellen binnenkort op tafel van de ministerraad. Veel zon vanmiddag, af en toe een wolkje dat de pret komt drukken. Het blijft ook overal droog en het kwik kan lokaal 21 graden halen.
5: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Wat zijn de voordelen bij Wasso-matic?
7: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
6: Is goed. Wasso-matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-matic.
7: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Een geniale zanger deze, Roy Orbison. Dat was hij met California Blue. Cranberries met Zombie. Maar eerst deze plaat van The Dollar Dits. Hier is P.S.

Cranberries op uw radio met Sunbeam. Wat gaat de tijd snel? Ja, het is maandag 21 september, start van de herfst. En we zijn al toe aan onze tweede drieling. Die Magician and Years komt eraan met Sunlight. Er is die plaats van Rihanna, SOS, maar eerst deze van BC and the Basic Boom.

0: gasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Net hoort u Matthias Mesmans met zijn recent werk App en Vloed. En OMD sloot aan met deze Made of Orleans. Zometeen de Kreuners met Wat komen moet, dat komt uiteraard. En George Michael had een duet met Mutia in 2006. We gaan daarnaar luisteren. This is not real love.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

was Paul McCartney, Hope of Deliverance. Daarvoor muziek van Gordo Reinier Zonneveld met Loco Loco. Lilian St-Pierre, die hit uit 87, Soldiers of Love, komt er zometeen aan. En dan is ook het tijd zijn van 3 uur. Straks is Christophe Henning er met zijn radioshow. Eerst nog deze van Donna Summer, Love is in Control.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van €2,5 zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Nieuwsradio. RBS Nieuws.
1: In Oostende lijkt een politieke impasse vermeden. Het stadsbestuur heeft bijna alle bevoegdheden afgenomen van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Zij lag onder vuur door een verzuurde verstandhouding met een aantal ambtenaren. Door de kwestie was het bestuur in lopende zaken. Verkeijn mag nu aanblijven als schepen, maar is enkel nog bevoegd voor economie. De politica moet ook minstens 1 jaar een begeleidingstraject volgen. Febetra, de koepel van transportbedrijven in ons land, trekt aan de alarmbel door de torenhoge dieselprijs. Die bereikt morgen met een literprijs van 2,5 euro zijn hoogste pijl ooit. Febetra wil dat bij de huidige begrotingsgesprekken de professionele regeling die de sector heeft met de overheid zeker intact blijft. Door die regeling kunnen transportfirma's toch een deel van de accijnzen op brandstof recupereren. En het parket onderzoekt een schietincident van gisteravond in Lebbeke in Oost-Vlaanderen. Een jongeman van 18 is daarbij in de rug geschoten toen hij op zijn bromfiets naar huis reed. Hij is gewond, maar niet in levensgevaar. Iemand zou hem eerst de weg hebben versperd. Toen de politie de plaats van het incident onderzocht, klonken er nog meer schoten in de buurt. Parket en politie zijn op zoek naar 1 verdachte, maar mogelijk waren er meer personen betrokken. Het onderzoek loopt volop. En in de VS spannen de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico een rechtszaak aan bij de Federal Court in Washington. Ze hebben het Witte Huis daar officieel van op de hoogte gebracht. President Trump ontzegde hen afgelopen weekend de toegang tot de persbriefing op het Witte Huis. Hij vindt dat de betrokken media er alleen op uit zijn hem in discrediet te brengen en dat ze bewust fake news verspreiden. Volgens de 3 nieuwskanalen staan de grondwettelijke rechten van hun journalisten op het spel. Het is overwegend zonnig vanmiddag en overal droog. Het kwik komt net boven de 20 graden uit. Morgen eerst mistbanken, maar daarna opnieuw een zonnige nazomerdag.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: was de Safety Dance op deze maandag. Maandag 21 september. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Hennejonk.
0: De avondspits tot 6 uur met mij. En natuurlijk ook met die prachtige muziek van RWS Radio. Zoals dit hier van de Eagles, One of These Nights.

is op de radio, die Beach Boys uit 1963, Surfing USA in deze maandagsavondspits. Zometeen bij onze Henri PFR. Komt eraan na Natalia.

0: U kan ook helpen door bloed te doneren op een van de volgende mobiele collectes.
1: Op woensdag 7 oktober tussen 17.00 en 20.30 in het Rode Kruislokaal van Dendermonde. Of tussen 18.30 en 21.00 in zaal De Bron te Leiden. U kan ook bloed doneren op donderdag 8 oktober tussen 17.00 en 19.30 in Studio M te Melle. Of tussen 16.30 en 19.30 in de Polyvalente Zaal te Lokeren.
0: Voor meer info kan je terecht op www.rodekruis.nl.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash.

Goedemiddag, Barbara Dixon en Elaine Page op je radio. I know him so well. Het was een rustige hit uit 1984. Met George Ezra achteraan, The Pretty Shining People. Zometeen André Hazes, die komt nog eens een beetje verliefd voor ons brengen. Maar eerst Aventura.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW

0: waar je moeilijk op stil kunt blijven zitten. Dit van de Shapeshifters van ongeveer 22 jaar geleden. Het was Lola's Team. Zometeen het regionaal nieuws. Om 5 uur is dat klokvast hier bij RBS Radio. Tot die tijd onderweer terug naar 1999. Met dit hier van de Black and White Brothers. Pump it up. Tot zo.
1: Was not so long ago
2: you got to bump
1: that the sound
2: it
1: hit the nation.
2: Bump it up. You got to bump it up
1: every Saturday night
2: you got to
1: on your favorite radio.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 5 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboete dus opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum Te Verhoog in Hamme bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stapkantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hamme hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: zijn er niet zeker uit welke film dit komt. Ray Parker Jr. 1984, Ghostbusters. Op deze maandag 21 september. Hey, welkom bij ons.
1: Christophe Hennejong.
0: Het is bij mij te doen tot 6 uur vanavond. Met JJ Kale nu.

0: natuurlijk ook een serieus stukje terug in de tijd. Mathieu Kool zometeen samen met Alloy Black, Never Growing Up. Maar eerst even een zomerse hit van 2006 alweer van Kwanes.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

86, net met Moses en We Just. Pracht van de nummer, blijft gewoon steengoed. Yes and Yes, erachteraan met Shine. Ook alweer van een jaar of 11 geleden. Zometeen het zonnetje terug op je radio. Dankzij Dario G. Komt eraan met Sunshine. Voor meteen na dit hier van Snow Patrol.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Let's Go Dino met Crystal Waters achter de microfoon trouwens. Weet wel nog van La Da Di, La Da Da, Gypsy Woman. Dit is ook haar stem. Destination Calabria hier bij RWS Radio. Wies komt eraan? Wies? Zometeen na 6 uur, want het zit erop voorbij voor vandaag. Ik laat u onder meer met dit hier uit midden jaren 90 van Third World. Papa was Rolling Stone. Graag tot morgen.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen
0: op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een 2e medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De vroegere leadzanger van de Raspberries met een thema uit de film Dirty Dancing, Hungry Eyes. En wanneer de ogen hongerig zijn, dan volgt het hart.

Bruce Springsteen, ook gekend als de Bas, Hungry Heart. En dan is er de Facebookvers. Een muurtje om je hart is soms even nodig om je te beschermen als het kwetsbaar is. Maar zit er dan een deurtje in?

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Simon, de vroegere duo-helft van Simon en Garfunkel, met zijn allereerste solo-succes Mother and Child Reunion. Het brengt de Nolans alvast in stemming om tafels en stoelen aan de kant te zetten. I'm in the mood for dancing.

0: Ja, Love Babe. Was nummer 1 in de hitlijsten van 21 september 1974.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: 6 jaar geleden de Radio Veronica alarmschijf van 21 september 1974. Spooky and Sue, Swinging on a Star.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: een erg zelfverzekerde Deborah Harry, de vroegere liedzangeres van Blondie, die je geen keus laat. I want that man.
1: De tempel der hits.
0: Beatles dagboek 21 september 1967. Dit was de derde filmdag voor Magical Mystery Tour, die plaatsvond op West Mailing Air Station in Maidstone, Kent in Engeland. Op die legerbasis werden veel van de binnen- en buitenopnamen voor de film opgenomen. Daaronder was een scène in een hut buiten de hoofdhangar waarin Paul McCartney zich in legeruniform verkleedde als Major McCartney. Victor Spinetti, een Britse acteur uit Wales, bekend om zijn optredens in eerdere Beatles-films, A Hard Day's Night en Help, verscheen als recruteringssergeant en schreef de instructies naar Ringo Starr en andere passagiers op de missie.

boysbands. Ze waren heel erg populair eind vorig millennium. Zo ook de Backstreet Boys. As Long As You Love Me. Love Affair noemt zoiets Everlasting Love.

Roy Hamilton, A Great Romance. En volgens de weerkundigen is het te warm voor de tijd van het jaar. Al vind ik de nachten toch wel een beetje fris worden. Abba nog, Summer Night City. En ik ben er weer over 23 uur. Krachten dan. Hoi.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Aalst
0: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboetes opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum 't Verhoog in Hammen bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stap kantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hammen hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
3: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bikeparts, we make you ride.
5: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

en Radio Song, want we moeten even naar 21 september 2011 gaan, want dan verrast R.E.M. vriend en vijand met het nieuws dat de band ermee stopt. Niet naar ruzie of conflicten, zoals wel eens meer kan voorvallen bij die superbands, maar gewoon uit overtuiging. Michael Stipe, Peter Buck en Mike Mills, die wilden afscheid nemen terwijl ze nog op het hoogtepunt stonden van hun muziek maken. R.E.M. groeide uit vanuit Georgia tot een van de grondleggers van de alternatieve rock en gaf een stem aan een hele generatie. Met songs als The One I Love en Losing My Religion, Everybody Hurts ook, en ook deze vind ik een straffe radiosong die je daarnet hoorde van R.E.M. Hun laatste album heette Collapse Into Now en het bleek achteraf een subtiele afscheidsbrief. Na meer dan 30 jaar muziek kiezen ze ervoor om als vrienden uit elkaar te gaan en dus zeer zeldzaam in de rockwereld en misschien net daarom zo mooi, maar ook toch wel een beetje jammer. Goedenavond, welkom bij Sidetrack. Een tijdje geleden had ik een leuke babbel met Vincent Limbrecht van de band King Hey. En die babbel en hun muziek hoor je straks hier in Sidetrack. Dit is Matt Berlinge, Martini Mifetto.

0: Burningers en nieuwe single Martini Mi Fazzo.
1: Sidetrack.
0: Na een pauze van 2 jaar liet de Nijmeegse rockband rond Torre Florim de voorbije maanden opnieuw van zich horen met songs als The King and The Fire en The Underdog. En nu is er ook een volledig nieuw album van de band De Staat. Die heet ook zo De Staat, het nieuwe album. Thema's als macht, manipulatie, desinformatie, autocratie waren altijd aanwezig in hun werk, maar deze keer worden ze nog nadrukkelijker uitvergroot. Samen met de kunstinstallatie en een nieuwe liveshow, Staat Becomes De Staat, klinkt dit als een band die na 25 jaar nog altijd vragen durft stellen over de tijd waarin we leven en tegelijk zichzelf opnieuw uitvindt. Op 25 september staan ze in de Casino in Sint-Niklaas. Hier is de nieuwe single Freedom van De Staat.

0: gast Maarten Huygens. Hier nog de gast Maarten Huygens, die zijn spoor al verdiende bij Intergalactic Lovers. Maar hij heeft ook een eigen project, dat heet The Border Show. En daar heeft hij vorige week alles rond verteld. We hebben natuurlijk ook naar een aantal songs geluisterd, zoals naar deze, een recente single. The Border Show was dat nog eens met Dear A. Straks is het de beurt aan een andere band. Weer opnieuw een verrassing hier in Zuidwijk. En die band heet King Hey.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
7: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
6: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
8: Panos. Enjoy your break.

0: is maandagavond en sidetrack. Dit wil zeggen dat het tijd wordt om eens een goede babbel te doen met een goede muzikant. Vanavond is dat ook zo en ik heb Vincent Lembrecht aan de andere kant van de lijn van de band King Hey. Dag Vincent.
1: Hey, hallo, dag Peter.
0: Ik ben heel blij dat je even tijd kunt vrijmaken, want jullie zijn wel een fantastische band die ik dankzij de kans van VI.be heb ontdekt. Jullie komen uit Lier en jullie bestaan uit 1, 2, 3, 4 artiesten. Hebben jullie elkaar ergens gevonden onderweg of kennen jullie elkaar al lang of hoe is dat ontstaan, die band?
1: Dus ja, eigenlijk is de band ontstaan in de eerste plaats door mezelf wat nummertjes te maken doorheen de jaren eigenlijk. En samen met Stijn, die bij ons key speelt, eigenlijk de nummers uit te werken. Eerst zo meer in studio vorm en daarna zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar vrienden die zouden willen meespelen eigenlijk met het project. En zo is de band eigenlijk samengekomen.
0: Mm-hmm. Hoe lang zijn jullie nu al bezig als King Hey?
1: Eigenlijk vanaf januari officieel, maar achter de schermen zijn we toch al wel 2 jaartjes bezig op het gemakske, Stijn en ik. Dus vanaf december vorig jaar zijn we eigenlijk gestart met repetities te doen voor het live gegeven een beetje extra elan te geven in kleur. Ja.
0: Jullie kwamen al meteen zeer goed binnen, denk ik, met jullie debuutsingle All Along.
1: Ja, ik had eigenlijk... Ja, voor mij was de muziek maken al sowieso een mijlpaal dat uitbrengen dat ik eigenlijk niet verwacht dat er zoveel goede reacties op gingen komen. Dus we waren eigenlijk al wel snel verrast van oei, cool, dus niet te verwachten dit. Dus mm-hmm. Dit was echt al wel een meevaller, zeker die eerste single.
0: Mm-hmm. Ja, cool is wel het juiste woord, hè. Want jullie, die single All Along, die is ook cool. En die is ongelooflijk catchy, vind ik. Hoe ontstaan bij jullie de songs bij de band?
1: De nummers worden vooral vanuit de bas geschreven eigenlijk. Meestal pak ik mijn oude Hofner bas van de jaren 60 vast. Mm-hmm. En dan plingel ik daar wat op. En dan kom ik op tot een riff. En vanuit die riff of baslijn vertrekt de song een beetje. Dat aangevuld met wat orgels, die ook wel typerend zijn voor onze sound. Mm-hmm. Ja, maakt eigenlijk King Hey zo wat, ja, direct zo wat een eigen ding, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Het is, soms wordt er verwezen naar Beck of Blur of The Black Keys. Maar ook, ja. de Who passeert, hè?
1: Ja, ik denk dat mensen ook wel zoiets die, hoe moet ik het zeggen, die lo-fi vibe hebben van zo wat The Black Keys. Mm-hmm. Qua distortie, hè, oversturing van de stem, mm-hmm, en de instrumenten en zo. Mm-hmm. Maar dan ook zo een beetje de nonchalance in de stem van de mm-hmm, Blur. Ja. Maar ook met Beck een beetje te vergelijken, maar dan meer in de stijl van de moderne dingen nu tijdelijk zo wat meer, qua energie. Zo. Dan denk ik meer aan de nummer Dreams of zo van Beck.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Maar de nummers die geschreven worden, worden die allemaal geschreven door jou? Schrijf jij alle nummers, Vincent?
1: Ja, ja. Dus ik schrijf alle nummers gewoon zelf en daarmee gaan Stijn en ik eigenlijk aan de slag.
0: Ah ja, oké. Okay. Jullie hebben al 2 eigen nummers, All Along en Sucker heet het. En je ook een cover van The Who live gebracht op Willy, My Generation. Ja. Ik denk dat je daar al veel vragen hebt over gehad.
1: Goh, ja, mensen vragen waarom dat nummer. Het is geen evidente keuze om dat nummer te pakken, vinden veel mensen. Maar ik vond dat eigenlijk wel een nummer, toen ik het uitprobeerde, vond ik het wel leuk. Ik wou sowieso iets heel energiek. Mm-hmm. En ja, het nummer paste verrassend goed bij mijn stem. Ik had het zelf ook niet verwacht, dus dat was dat wel leuk om te doen.
0: Ja, het is een zeer energiek nummer en eigenlijk wat tijdloos, hè?
1: Ja, voilà. En ik vind, ja, inderdaad, de tekst is nog altijd even relevant dan vroeger eigenlijk.
0: Dus ja, dat
1: lijkt mij altijd wel een goede keuze om voor zoiets te gaan.
0: Ja, Pete Townsend schreef het toen hij 20 jaar was, denk ik. Als een jonge zoekende gast die zijn weg niet vindt in de huidige maatschappij. Is dat ook zo'n beetje met jullie gebeurd in de tijd toen jullie jong waren? Want jullie zijn ouder dan 20, hè?
1: Ja, we zijn al 30'ers ondertussen. Ja. Ieder heeft zijn weg zo wel wat gevonden, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat het nog altijd wel soms wat struggelen is met de manier waarop het zeker in deze tijden moeilijk is om als artiest toch genoeg plekken te vinden of de waardering te krijgen voor de moeite dat je er soms in steekt. Ja.

0: dat nummer Sucker, ja, daar, daar zeg jij van, ja, when you're good at soccer, life will smile at you. Als je wint, heb je wat vrienden. Ben jij een voetbaltalent of is het leven hard?
1: Ik ben geen voetbaltalent, maar ik heb wel heel lang gevoetbald. Mm-hmm. Ik vond echt een zalige sport om te doen wel. Mm-hmm. Maar de kanttekening die ik er graag wil bijplaatsen is eigenlijk een beetje het imperium wat voetbal toch wel is. En ja, de bedragen die erin omgaan, dat eigenlijk ook wel zo'n beetje, ja, die gaan er los over. En het refrein is ook zo'n beetje een beetje ironisch, of hoe moet ik het zeggen?
0: Ja, ja, tuurlijk.
1: Zo van, als je goed kunt voetballen, dan is het allemaal wel gemakkelijk of zo.
0: Ja, ja, het is
1: ook met een korrel zout te nemen, hè. Maar,
0: en ook een beetje breder getrokken misschien naar de volledige maatschappij waar we leven.
1: Ja, en ik vond het ook wel leuk om daar een beetje mee te spelen. Zo.
0: Als jullie live optreden, klinken jullie waarschijnlijk als één brok energie. Zijn jullie nummers anders live dan op plaat?
1: Ja, toch wel. Ik vind het belangrijk dat live een band wat meer de spanningsboog wat open trekt. Hè. Mm-hmm. Dus je kunt meer tijd pakken voor nummers. Mm-hmm. Een nummer zoals All Along vind ik op zich al wel genoeg gerokken qua spanningsboog. En zitten al wel zo wat elementen in dat we live ook kunnen gebruiken. Maar bijvoorbeeld bij Soccer maken we het ook wel graag wat langer. Wat extra stopjes in. Mm-hmm. Of een extra langere outro is eigenlijk ook altijd wel heel leuk, vind ik. Gewoon het cd'ken afspelen live en gewoon nadoen. Ik vind dat er live echt wel een show-element mag bij zijn eigenlijk.
0: En komen er ook nieuwe songs aan? Of zijn jullie aan het nadenken over een EP of LP of zo?
1: Ja, we zijn sowieso nog bezig met nieuwe songs. Er liggen er zeker nog een pak klaar. Mm-hmm. Maar ik vind dat veel meer voorjaarnummers dan echt najaarnummers.
0: Wat is het verschil tussen een voorjaarnummer en een najaarnummer?
1: Ik vergelijk het altijd een beetje van, ik moet het gevoel hebben dat ik in de auto kan zitten met de raam open en een beetje cruisen. En dat gevoel moet dat nummer hebben die vibe moet er zijn. Ja. En dan is dat nummer een voorjaarnummer, zo de lente, de soort van vrolijke, vrije energie of zo. Ja. En in het najaar mag het misschien wat emotioneler zijn of iets meer donkerder, knusser of zo. Dat moet niet per se. Ik vind dat altijd een mooi verschil tussen. Ik vind het belangrijk dat dat werkt.
0: Ja, dat is waar.
1: Een najaar en een voorjaar. Dat is toch altijd anders in mijn hoofd.
0: Ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Je bent ook de eerste die mij dat vertelt, maar je hebt gelijk. Daar zitten verschillen tussen een voorjaarsnummer of een najaarsnummer.
1: Het is ook omdat ik midden in dat proces zit en er heel hard over nadenk, dat voor mij ook belangrijk is dat de timing van een nummer dat juist valt wanneer het moet gereleased worden. Mm-hmm. Zoals bij Soccer was dat ook zo in aanloop van het WK dat er zo aankwam.
0: Ja,
1: ik vond dat nog wel een goed momentje dan.
0: Zeker. Is dat een lang proces, een nummer schrijven bij jou, of gaat dat vrij vlot?
1: Het ruwe idee van het nummer kan echt op een paar uur zijn. Dat kan echt zo 2 uurtjes. En ja, dat zijn eigenlijk de beste nummers die je gewoon zichzelf schrijft. Dat je gewoon achter een keyboard zit of achter mijn bas zit. Ja. En dat ik eigenlijk heel snel, dat kan dat heel snel gaan. En is een nummer op 2 uurtjes klaar. Mm-hmm. Ik moet dat dan ook nog eens gefine-tuned worden, opgenomen, pre-productie, in de studio gaan. Dus dat eindproductfase gaat bij ons altijd wat trager.
0: Ja.
1: Wat ik ook wel goed vind, want Stijn dan, de keyboardspeler die ook de nummers nog wat produced, die zorgt er ook wel goed voor dat de nummers dat de aandachtsboog van die nummers ook interessant blijft door af en toe eens een ander akkoordje te pakken of een melodieke een klein beetje aan te passen. Maar meestal de basis van de nummers zijn vrij snel geschreven,
0: Oké. Okay. Ik hoop als er nieuwe songs uitkomen dat je me een seintje geeft, dan kunnen we nog eens luisteren en praten.
1: Zeker en vast, zeker.
0: Waar kunnen de mensen terecht als ze meer van jullie willen weten van King Hey?
1: Ik zou zeggen, volg ons eerst en vooral al op Spotify. Dat is voor ons heel belangrijk. Daar staan sowieso ook de optredens op en de nieuwste muziek krijg je ook te horen. Je krijgt een seintje of een melding van er is iets nieuws online en dan kan je het ineens meteen beluisteren.
0: Oké, dan moeten de mensen zeker alvast doen. Vincent, mag ik je hartelijk danken om wat tijd vrij te nemen. Ongelooflijk veel succes met King Hey.
1: Dankjewel,
0: En hopelijk tot ziens. Hè.
1: Yes, tot ziens.
0: Salut.

0: Sidetrack. Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
0: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: We'll be right back.

Mali. Want dan stortte hij in tijdens een joggingtochtje in de New York Central Park. En na onderzoek bleek dat hij leed aan een uitgezaaid melanoom. Maar hij bleef ondanks zijn verslechterde gezondheidstoestand toch nog optreden. Want 2 dagen later stond hij nog op het podium van het Stanley Theater in Pittsburgh. En dat concert zou uiteindelijk wel zijn allerlaatste.

0: single van Pitou was dat, heette Lilies.
1: Sidetrack.
0: Derek is al decennia een vaste waarde in onze muziek. Singer-songwriter is hij, ook dichter en verhalenverteller. Heeft ondertussen al 30 albums gemaakt, ook wat radio is gescoord met Derek en de Vis en Derek en de Dirt. En vanaf oktober trekt hij met zijn band De Tedere Kompanen de baan op met zijn nieuwe plaat. Hunker heet die nieuwe plaat. En daarbij grijpt hij terug naar zijn eerste liefde, de kleinkunst van de jaren 70, toen hij als tiener op de zolder in Gavre alle grote namen zag passeren. Dit komt uit zijn nieuwe plaat. Derek is het met Mijn Alfabet.

0: het jazzcollectief Ventilateur met Tour de Force. En daarvoor Derek met zijn nieuwe Mijn Alfabet staat op zijn nieuwe langspeler Hunker. Tijd voor het nieuws nu. Daarna zijn we terug met het tweede leg van Sidetrack.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suisbruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 9 uur.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstaking een maand lang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

even naar 21 september 1976. Toen kwam de langspeler Small Change uit van Tom Waits. Zijn derde studioalbum was dat. Het bevatte twee van zijn fantastische nummers, zoals het hilarische The Piano Has Been Drinking, maar ook dit wondermooie Tom Trovett's Blues stond erop. Hele goedenavond, van harte welkom bij Sidetrack. Siska, dat is het alter ego van Siska Danes uit Gent, die heeft een debuutplaat gemaakt. Page of Cups heet die, fantastische plaat is dit, met een sterke band en productie van Pieter-Jan Koppejans. En ze schitterde al op Best Kept Secret bijvoorbeeld, of op Leffingen-Leuren onlangs ook nog. En de release shows in Gent en Antwerpen die zijn hopeloos uitverkocht, maar een nieuwe reeks concerten volgt binnenkort. Je hoort er alles van hier in Sidetrack. Dit staat op haar debuutplaat. For Me is dit Siska.

0: nieuwe single van Roastbeef hoorde je, heet De Leugen, over de dingen die we niet uitspreken en over liefde die niet altijd hardop durft te bestaan. Zo gaat het. En volgend jaar verschijnt trouwens haar zesde album al, Roastbeef was dat, met De Leugen.
1: Sidetrack.
0: Moon is de vierde single van Night Answers Day. Dat is het debuutalbum van Days of Ray en dat gaat verschijnen op 5 oktober. Het zijn vier doorwinterde muzikanten, Fred Manhout, Geert Bonne, Juri Zimpe en Philip Dwaal. En die waren hier al een tijdje geleden te gast om het over hun muziek te hebben. En ik draai met veel plezier deze nieuwe single, Moon, Days of Ray.

0: is de nieuwe single van Days of Ray. En dat staat allemaal op hun debuutalbum. Days of Ray Night Answers Day zal dat debuutalbum heten. En dat wordt op, als ik me niet vergis, 17 oktober voorgesteld in Trefpunt in Gent. En het album released zichzelf op 5 oktober. Straks John Hyde.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
1: Panos. Enjoy your break.

John Hyatt met Crossing Muddy Waters. Daarvoor gaan we even naar 21 september het jaar 2000. Het was zowel de titeltrack van zijn album als een van zijn persoonlijk meest geliefde songs. De songs vertelt een beetje het verhaal van een man die plots verlaten wordt door zijn geliefde. Zij steekt een rivier over en laat hem achter met hun dochter. Het album werd opgenomen in slechts 4 dagen, volledig akoestisch en zonder drummer. En daarmee keerde John Hyatt terug naar een sobere folk en blues, bluegrass-achtige aanpak. En het album werd later genomineerd met een Grammy. John Hyatt, Crossing Muddy Waters. Dit is de nieuwe single van Kings of Leon, My Whole World.

0: vorige week kwam haar debuutalbum uit. Het debuutalbum van Alice Floreen en het heet The House. En die single, dat is de laatste single, de recente single uit haar debuutalbum. Je hoorde Alice Floreen met Sleepless Dream.
1: Sidetrack.
0: En we doen alsof kruipt Wende in de huid van iemand die even alles wil zijn wat de ander nodig heeft. Het gaat een beetje over de troost van het doen alsof en over hoe lang je dat kunt volhouden voordat je het zelf gaat geloven. Met We doen alsof brengt Wende de eerste single uit haar nieuw album. Dat zal Er is nog tijd heten en het nieuw album dat verschijnt op 29 januari volgend jaar. Wende met We doen alsof.

0: kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Decent, verscheen in 1995 op het album New Beginning. En het werd haar grootste hit in de Verenigde Staten sinds Fast Car, het iconische Fast Car, en bereikte de derde plaats in de Billboard Hot 100. De song won bovendien een Grammy voor beste rocksong. En toen de Grammys het nummer wilden bekronen, ontstond toen toch wel een klein probleem, want het nummer klonk eigenlijk meer als een bluesong dan een rocksong. En er was wel wat discussie rond, maar goed, toch won Give Me One Reason uiteindelijk de Grammy voor de beste rocksong. Voor nummers als Wonderwall van Oasis trouwens.
1: Sidetrack.
0: Sander, dat is een nieuw project van componist en multi-instrumentalist Sander de Keren. De man is overdag radiopresentator bij de klassieke zender Clara, maker ook van de podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Maar s'avonds is hij architect van zijn eigen muzikale wereld. De single Big Enough, die je nu hoort, verschijnt als onderdeel van de aanloop naar zijn eerste EP, die in november verschijnt. Sander.

Een nieuwe single van Dive en die heette Kid. Naomi heeft een nieuwe EP uit en die EP heet Crunchy Sad and Strangely Happy. En de focus track van het album heet I Wish I Never Met You. En daarin omschrijft ze een relatie waarvan je achteraf soms zou willen dat die nooit had bestaan. Omdat je niet houdt van wie je zelf werd in die relatie. Een vraagteken gericht aan de liefde ook, want waarom wordt liefde toch zo ingewikkeld soms? Naomi, Wish I Never Met You.

0: Frenchy Sad and Strangely Happy heet het nieuwe plaatje van Naomi. En je hoorde de focus track Wish I Never Met You. Met deze unfinished business op de achtergrond gaan we eruit met Sidetrack. Ik hoop dat je van genoten hebt en ik hoop dat je ook gaat genieten van de herfst die eraan komt, van de vallende blaren, de gezellige avonden en de hele mooie muziek. Wat mij betreft, tot de volgende keer. Geniet ervan, van die herfst. Geniet ook van elkaar en geniet van RBS. Straks is er Bart Staes.
1: RBS.
2: RBS.
1: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
4: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 10:00.
1: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Gilbert the Sovereign, Get Down. En nee, we gaan niet down gaan, we gaan alleen maar up en up en up. En welkom in onze speeltuin.
1: Bart Staes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Roep maar als het niet gaat, hè.
6: Tegen mij kan je echt alles kwijt.
5: Dag en nacht.
7: Ik ben er voor je.
8: Wil jij verder gaan dan deze clichés? Ontdek vrijwilligerswerk bij Hulplijn Teleonthaal. Volg de opleiding tot telefoon- of chatvrijwilliger en maak het verschil voor wie nood heeft aan een anoniem luisterend oor. Meer info op www.tele-onthaal.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

eventjes terug naar 21 september 2012. Het vermeende Facebookfeest Project X Haren in het Groningse Haren ontaart in grote chaos en rellen. Ja, en dat op een zaterdag. Of was het toen geen zaterdag? Doet er niet toe. Ja, ja.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

eerste Ma Bataille van Daniel Balavoine. En de volgende is iets dichter bij huis. Clouseau en Vonken en Vuur. Tot zo, deel 2.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 11 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: We zijn maandag vandaag, het is 21 september. Van harte welkom bij RBS. In Dendermonde kunnen jongeren voortaan vanaf 14 jaar een gasboete krijgen. Tot nu toe lag de minimumleeftijd op 16 jaar. De gemeenteraad heeft deze aanpassing aan het politiereglement goedgekeurd. Volgens het stadsbestuur maakt de verlaging het mogelijk om sneller in te grijpen bij overlast. Bij minderjarigen ligt de nadruk op bemiddeling, herstel en de betrokkenheid van de ouders. Ze behouden ook het recht op bijstand van een advocaat. Daarnaast kan de stad voortaan gasboetes opleggen voor onder meer nachtlawaai en het inhalen van fietsers in een fietszone. De wijzigingen volgen op de invoering van het nieuwe strafwetboek. Het voormalige pand van speelgoedwinkel Fun aan de Parklaan in Sint-Niklaas maakt mogelijk plaats voor een nieuw wooncomplex. Een projectontwikkelaar wil het gebouw slopen en 38 appartementen en een kantoorruimte bouwen. Onder het gebouw komt een parkeergarage voor 46 auto's. Er is ook plaats voor ruim 150 fietsen. Het project krijgt verder een gemeenschappelijke binnentuin, groendaken en een duurzaam verwarmingssysteem. Alle appartementen hebben een eigen terras. Fun sloot de winkel begin 2024 na het faillissement van de keten. Over de bouwplannen loopt nog tot 2 oktober een openbaar onderzoek. Het stadsbestuur moet uiterlijk op 7 december beslissen over de vergunning. De bomenrij aan de Grote Markt in Aalst is weggehaald. De bomen stonden aan de kant van de McDonald's en krijgen binnenkort een nieuwe plek in de Sint-Anna-wijk. De verwijdering past binnen de geplande heraanleg van de Grote Markt. Op het plein starten binnenkort archeologische opgravingen. Na de heraanleg komen er 17 nieuwe bomen. De stad kiest voor hertengewijbomen. Die hebben een open kruin en staan nu ook al op het Vredeplein. En het Sociaal Ontmoetingscentrum Te Verhoog in Hammen bestaat 10 jaar en dat werd afgelopen weekend gevierd. Het centrum ondersteunt kwetsbare inwoners met onder meer voedselpakketten, huiswerkbegeleiding en betaalbare uitstappen. Een 50-tal vrijwilligers haalt er wekelijks voedseloverschotten op, maakt pakketten klaar en brengt die naar mensen die minder mobiel zijn. Ze organiseren ook creatieve activiteiten, oefenen Nederlands met anderstaligen en helpen kinderen met hun huiswerk. Via het Rap op Stapkantoor boekten dit jaar al 155 mensen een betaalbare uitstap of een vakantie. In Hammen hebben ruim 4.100 inwoners recht op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is zo'n 16% van de lokale bevolking. En dit waren ze, de nieuwsfeiten voor vandaag. Graag tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

hier van Orchestral Maneuvers in the Dark. En ja, graafmachines, mollen. UGent ontdekte 13e eeuwse poortgebouw in Damme dankzij 814 molshopen. Ja, dan zijn ze toch nog voor iets goed. Maar ja, dat is weer een andere discussie.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

het wel eens even goed veel deugd doen natuurlijk. Maar ja, langs de andere kant heb je dames zoals deze. En dan nog gaan zeggen van, hij was niet goed genoeg.

Was a Man Enough, Toni Braxton. En af en toe, die muziek doet mij een beetje denken aan Jennifer Lopez. Waarom begin ik daar nu over? Well, een vrouw uit Amerikaanse staat Minnesota is online viraal gegaan vanwege mugshot na een arrestatie. En op die foto lijkt ze als twee druppels water of Jennifer Lopez. Misschien was het wel haar in een of andere undercoverrol. Tja, dat kan allemaal natuurlijk.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

ga down moving. Ik ga in mijn bed. Ik ben er morgen terug natuurlijk. Maar ja, als alles nog goed gaat. Maar het gaat zeker nog goed met mij. Zeker als muziek als deze mag spelen. Tot morgen.

0: DAS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout is de vader van de jongen veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. Dat is nog 3 jaar meer dan het Openbaar Ministerie had gevraagd. De man is ook onmiddellijk aangehouden. 4 andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar cel met uitstel, omdat ze de jongen geen hulp of voedsel boden en ook na zijn dood bleven zwijgen tegen zijn moeder en tegen de politie. De nachtelijke stakingen van de Sky's luchtverkeersleiders in Charleroi gaan voort. De directie had een voorstel gedaan om uit het conflict te geraken en elke luchtverkeersleider vanaf 2028 een bonus van €10.000 bruto per jaar te bieden. Maar de vakbonden hebben dat verworpen. Ze vinden het voorstel ontoereikend. Sinds de luchtverkeersleiders vorige woensdagnacht hun actie begonnen, zijn al zowat 160 vluchten geschrapt. De bonden dreigen de nachtstakingen maandlang vol te houden tot 10 oktober. Er is vandaag Wereld Alzheimer-dag. Naar aanleiding daarvan vraagt Stop Alzheimer meer investering in onderzoek. Uit een studie die de organisatie liet maken door Cienzano blijkt dat de zorg voor patiënten met dementie ons land jaarlijks meer dan €7 miljard kost. Vooral aan medische zorgen en langdurige verblijven in woonzorgcentra. De studie toont ook de economische waarde van mantelzorg. Die is onbetaald, maar veel mantelzorgers kunnen door hun zorgtaak minder werken. Ons land telt nu al zo'n 215.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zouden dat er meer dan 350.000 worden. En België heeft al een tweede medaille beet op het WK wielrennen in Montreal. Na het goud van Remco Evenepoel gisteren heeft Luca Vierstraten brons behaald in de beloftentijdrit bij de vrouwen. Vorig jaar had ze in dezelfde discipline ook al eens brons behaald op het EK. Het goud was voor de Australische topfavoriete Wilson Havenden. Vanavond en vannacht droog en helder. Pas tegen de ochtend kan wat mist ontstaan. Het koelt wel flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna wacht ons een zonnige dinsdag met maxima tot 21 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.